0: Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sonoren is donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk. Muziekgezelschap Sonoren is een regelmatige gast op de kiosk en speelt ook regelmatig in verzorgingshuizen. Ze hebben een divers repertoire en laten zien en horen dat muziek maken op elke leeftijd mogelijk is. En wel op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus de landelijke start van het cultuurseizoen tijdens de opening 2026. Het gratis toegankelijke festival brengt kunst en cultuur samen met optredens, presentaties en activiteiten op verschillende plekken in de stad. Met podia op onder andere het Stadhuisplein en de Markt kunnen bezoekers genieten van lokale en landelijk talent. Eindhoven vormt daarmee het decor voor een feestelijk cultureel weekend vol muziek, theater en andere kunstvormen. En dit alles is vanaf vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus mee te maken.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De meer muziek na.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Toneelvereniging Keskonaten brengt eind augustus en begin september de openluchtvoorstelling Net Buiten Stoombroek in Oosterbeers. Het verhaal gaat over Bert en Lies die voor het eerst op vakantie gaan, maar net buiten het dorp Stormbeek en onverwachte problemen terechtkomen. Een voorstelling vol spanning, humor en vragen over keuzes, relaties en verantwoordelijkheden. Bezoekers verzamelen bij de kerk in Oosterbeers, Kerkstraat 10, waarna zij in ongeveer 5 minuten naar de speelplek wandelen. De voorstelling is op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus, maandag 31 augustus, vrijdag 4 september, zaterdag 5 september en zondag 6 september om 6:45 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 27 augustus gaat een nieuwe editie van Hit the City van start in Eindhoven. Tijdens de openingsavond zorgen Hi-Vis, Deadliners en Crockett voor een energieke mix van progressieve hardcore, postpunk, altrock en indie. Het wordt één avond vol krachtige gitaren, strakke grooves en vernieuwende muziek. De openingsavond vindt plaats in de Effenaar Dommelstraat 2 in Eindhoven en wel op donderdag 27 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ik wil graag mee. Doen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: John en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

was 10 jaar en ik vond dit een fantastische mooie slager uit Duitsland. Christian Andersen, Geh nicht vorbei. En ik weet inmiddels ben ik de 67 al gepasseerd, maar ik blijf het een mooie plaat vinden. Ik kan daar niks aan doen. Dat is maar goed. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Dit uur waarschijnlijk iets meer Duits product dan gebruikelijk. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Nou, goed bezig had ik zo. Wat gaan we doen zo meteen? We gaan een plaat draaien van de House Martins uit 1986. Het gaat over dat uur in Engeland waarbij de drank iets goedkoper is dan de andere uren. De zogenaamde happy hour.

Vrolijke plaat van de House Martins en Happy Hour. Ja, natuurlijk vrolijk, want ja, als de drank voor de helft van het geld is, dan is het nog weer leuk, toch? Muziek van Keltania uit Duitsland, waar hij luistert naar de helden, Einer Sommernacht.

De Marmalade was uit 1968. Nummer overigens van de Beatles. Op La Di, op La Da. Maar zij wachten het iets vrolijker, dacht ik. In 1968. Muziek van Patty Gurdy. Over the Hills und Far Away. We zijn live in Lisse op de Keukenhof. Tijdens Castelfest 2026. Ze speelden voor ruim 16.000 aanwezigen. En overrompelde het hele veld.

Just he was that.

En van Lisse gaan we naar Leipzig. Daar treedt ze op. Op het Wave Gothic Treffen. En deze dame die ontzettend populair is. Omdat ze een soort met een folkpop maakt. En het dominerende instrument wat je hoort is de hurdy-gurdy. De draailier uit de 16e eeuw komt dat ding. En dat is waar ze op speelt. Maar daarom ook haar naam Patty Gurdy. De hurdy-gurdy, Patty Gurdy. We gaan luisteren naar Gurdy's Green.

treinschrijver is voor de Lonesome Malones. In 2026 bezingen zij een Wildfire. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 28 augustus komt de magie van Flamingo tot leven tijdens de bijzondere concerten bij volle maan in de cultuurboerderij in Westerbeersp. Zangeres Monica Cordano uit Barcelona en Gypsy Flamingo-gitarist Manto brengen een avond vol passie, Spaanse muziek en meeslepende klanken. Met zang en virtuoos gitaarspel, een knapperend kampvuurtje en de sfeer van de maan wordt het een unieke belevenis. Het concert begint om 8 uur 's avonds en duurt tot middernacht bij cultuurboerderij Vondelijseweg 8 in Westerbeers. En wel op vrijdag 28 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Zindy. Peter Timmerman.
4: 1969.

Roy Black en dat is Matchin Karina. Dat is Matchin Karina uit 1969. Toen stond hij in de tipperaden van Veronica destijds. Muziek van Eva Taya. We gaan luisteren naar Who's Do Dan Roof.

Natalia Hursdu den Roef in 2026. Een zangeres uit Nederland. Ze heet Celesta Da Vinci. Het is een artiestennaam, want de echte naam is iets anders. Maar in ieder geval, ze komt uit Gelderland en ze kan waanzinnig mooi zingen. Ze gaat een andere richting in, dat weet ik in ieder geval. We gaan nog even de Celesta Da Vinci richting, laat ik je horen. In twee dingen. Eentje die modern is en één wat klassiek is. In Mir klinkt een lied. Het is Tristesse van

Het is een zogenaamde veldopname, maar ik vond hem toch ontzettend mooi. Celeste Da Vinci hoorden wij met In Meer klinkt een lied. Tristesse, etude nummer 10, nummer 3 was dat. Opus nummer 10 en nummer 3, Tristesse van Chopin. Muziek van Celeste Da Vinci in de moderne stijl van 2021. Rise like a phoenix.

Celesta Da Vinci, Rise Like a Phoenix. En we gaan straks horen van Trix de Fiddlewitz. En dat wordt heel erg opwindend, dat weet ik nu al. Ik heb in ieder geval iets gehoord, dus we gaan luisteren later in andere edities naar Trix de Fiddlewitz. En dat is ook overigens dezelfde dame, deze Celesta Da Vinci. Hoe muziek van The Cats uit 1978, She Was Too Young.

Uit de top 40 van 1978, The Cats en She Was Too Young. Muziek uit Duitsland, La Kegoka heet de band. We gaan luisteren naar Dutracht, Den Wind in Deine Haren.

La que goka en toetracht den wind in deinen haren. De valreep van 2020 naar 2021 toe kwam deze plaat uit. Liedzang uit 2026. Dit is de zomer van 2026. Dit is het Liebeslied.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar niks uit, hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Waar zei je dus?
1: Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, kom maar van.

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost. Maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Comova. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Een half eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road en The Talk of the USA. Uit 1972. Ja, gaat het goed zo. Back Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. En daarna iets van EOS en Holly Mae Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

En over bijzondere muziek gesproken. Luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar gebroeders Co zijn. Zo dus.

0: Kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg maar eens na. Please and call in ain't your nine shoes all.
1: Please and call in ain't your nine shoes all.
2: You're the cold maze of Salem. Please and call in ain't your nine shoes all. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call in ain't your nine shoes all.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middag staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel.
9: het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.

Zo symfonisch en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Wat blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van ontdekkers? Natuurlijk het komende uur. Wees

0: voor achter de keukengordijn.
1: In 1968 werd de groep opgericht onder de naam Maanverband. In de jaren 80 kwam Erik Meesje erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort van bucketlist.

moest heel lang geleden was een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat dan? Oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica, kom naar je toe deze zomer. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, toontje lager, met nog zoveel te doen. En juist, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: tijd. De middel of de roadshow via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Met vandaag soep. Soep, ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine. Van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973, het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is met Go Like a Lion.

onze heilige fotograficus. Toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Geweldig, jongens. Lang geleden dat ik dit nummer draaide.

80 en begin jaren 80. En eerste succes was een mix van de nummers Daddy Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden. Grote sterren, vriend. Ja, je komt ze tegen in de wereld, Roodje.

band die in de Verenigde Staten nooit succes heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alfred Langhaller, die de groep perfect rond, de concerten goed werden bezocht en Piece of the Rock in 1978 terechtkwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat waren zeiten, lieve leute. What is finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

ben stapel gek op jou, Suzanne. Er werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En dat kun je niet voorstellen. 3 miljoen platen van dit nummer in de kleine kikkerlandje Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in de diverse andere talen. Dankjewel, VOF de Kunst. Waaronder dus de zanger Nol Havens. Even de laatste plaat in de show. Maar gelukkig volgen er nog meer, veel, veel leukere programma's. Blijf lekker luisteren. Veel plezier.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige Board Game Night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
6: SMB
2: 107.5 FM
6: en overal via radio smb.nl.
2: Radio
6: SMB.

0: 2005 geworden met de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang. Met onderweg ILO met Living Thing. Maar we gaan eerst naar 1984, samen met de Queen of Pop. We volgen elkaar gewoon op. Hier is Holiday.
1: Oh, Tsjechie!

The Living Thing hier bij Muziekplezier, waar we zometeen naar 2021 gaan met Lil Nas X en That's What I Want. Maar eerst de Guess Who, de Canadese rockformatie die in de jaren 70 furore maakte met een hele reeks onverwoestbare radiohits. Tijd voor een unieke ode aan de radio zelf, compleet met de stem van de legendarische DJ Wolfman Jack uit 1974. Dit is The Guess Who met Clap for the Wolfman.

0: terug met Prince and the Revolution met Purple Rain. Maar eerst tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af in België, met vooral in Vlaanderen kans op enkele buien bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland trekken de buien vanuit de kustregio vanmiddag ook het binnenland op, waar de dag nog zonnig en droog begon. Het wordt in Nederland 19 tot 22 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Morgen blijven de buien in België aanwezig, eventueel met een enkele donderslag, bij middagtemperaturen rond 21 graden. In Nederland krijgen we morgen een licht wisselende dag met een afwisseling van zonnige perioden en een lokaal buitje. Een matige noordenwind brengt maxima van 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 22 graden landinwaarts.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie, die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant Zee, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beertstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt en daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen. Maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

spanning tussen het opstaan en in je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg ILO. We hebben rond kwart voor weer een track van Procol Harum klaarstaan, onze artiest van de week. En gaan nu verder

0: terug met deze klassieker van 1979. Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. Tijd voor onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Britse band die de popmuziek verrijkte met onvergetelijke klassieke getinte meesterwerken. Procol Harum.
1: Artiest van de week.

uit 1967. Zanger Gary Brooker schreef de meest slepende melodie op een piano in het huis van zijn moeder, waarna de band met deze single bewees absoluut geen eendagsvlieg te zijn. Afkomstig van het album Homburg werd de track in Nederland een gigantisch succes. De single stond 12 weken lang in de lijst genoteerd en pakte

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
6: Radio SMB.

jaren 80. Alleen George die zat ermee dat hij uit de kast wilde komen en dat niet voor elkaar kreeg in deze formatie. En hij besloot om solo verder te gaan. De aftrap van het tweede uur, When I'm Your Man, hier bij de ochtendshow. Op de duimetje bij zijn donderdag 20 augustus. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Prince naar Blondie. Hier is dat 79, Dreaming.

Raspberry Beret van Prince uit 85. En daarmee is het tijd geworden voor de wereld van de klitter en klemmer. Hier is ons blokje shownieuws. André van Duin vormt in het nieuwe programma Beestenboel opnieuw een duo met Jannie van der Heijden en vertelt daarin openhartig over zijn dieren en ouder worden. Hoewel de zanger en presentator in 2027 80 wordt, is hij voorlopig niet van plan te stoppen met televisie maken, zolang hij er plezier in heeft en zijn gezondheid het toelaat. Wel merkt hij dat hij ouder wordt en keuzes moet maken, maar hij kijkt positief naar de toekomst. Jette Nys heeft in Shownieuws tekst en uitleg gegeven over de Ahoy Zingt de Nys concerten en slaat kritiek dat ze Rob's muziek zou uitbuiten fel van zich af. De weduwe van Rob de Nys verwerpt vergelijkingen met Rachel Hazes en benadrukt dat geld geen rol speelt, maar dat ze puur de muzikale erfenis van haar overleden echtgenoot levend wil houden. Volgens Jet verdienen de fans het

laat voorbij komen. Jorde, Want to Want Me. Zometeen de nummer 1 naar de top 40 van dit moment. Maar eerst uit 98, de Banga Boys en We Like to Party. We like to party.

jaar 2026 al weken voorbij is, blijf ze maar die nummer 1 positie behouden. Shakira met Die Die. Zometeen het weeroverzicht in het vooruitzicht. Piet Townsend, R.E.M. en Scatman John. En nu van onze oosterbuur uit 85, Sandra. Hier is Maria Magdalena. Yeah.

0: Weeroverzicht.
1: Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in België met een afwisseling van zon en wolken. Al kunnen er vooral in Vlaanderen een paar buien vallen bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwester. In Nederland krijgen vooral de kustregio's vandaag te maken met flinke buien, waarna deze 's middags ook verder landinwaarts kunnen trekken. Binnenshuis begint de dag nog vaak droog met zon. En bij een merkbare westenwind schommelt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgen belooft voor België opnieuw wisselvallig te verlopen, met buien en lokaal kans op onweer bij een graad of 21. In Nederland waait er morgen een matige noordenwind die het kwik laat uitkomen op 20 tot 22 graden bij een licht wisselend weerbeeld met zowel zon als enkele buitjes.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooy hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. Een ijshockeyclub Eindhoven Kempbanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempbanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvögel.

van P-1000 uit 1985. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze dagelijkje bij zijn donderdag 20 augustus. Met onderweg Scatman John en Scatman's World. Rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken er weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we muziek van Morse en U2 klaarstaan. En nu uit 93, Everybody Hurts. Dit is

0: invloed erbij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 20 augustus 1966. The Loving Spoonful bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met een zomerhit Summer in the City. Het nummer werd gekenmerkt door authentieke stadsgeluiden zoals autotoeteren en persluchtboren in de intro. 1983. The Eurythmics brak definitief door aan de top van de hitlijsten met hun synth-pop klassieker Sweet Dreams Are Made of This. Het nummer werd een wereldwijde megahit en vestigde de unieke status van Annie Lennox en Dave Stewart. 1994. Oasis stond op de Britse hitlijsten te schitteren met hun debuutalbum Definitely Maybe, dat de aartsvader werd van de Britpop-explosie. Het album bracht talloze hits voort en capituleerde de band rond de broers Gallagher naar een

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Toneelvereniging Keskonaten brengt eind augustus en begin september de openluchtvoorstelling Net Buiten Stoombroek in Oosterbeers. Het verhaal gaat over Bert en Lies die voor het eerst op vakantie gaan, maar net buiten het dorp Stormbeek een onverwachte problemen terechtkomen. Een voorstelling vol spanning, humor en vragen over keuzes, relaties en verantwoordelijkheden. Bezoekers verzamelen bij de kerk in Oosterbeers, Kerkstraat 10, waarna zij in ongeveer 5 minuten naar de speelplek wandelen. De voorstelling is op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus, maandag 31 augustus, vrijdag 4 september, zaterdag 5 september en zondag 6 september om 6:45 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
7: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Goedenavond, welkom bij Dance at Classics. We hebben vanavond weer de lekkerste 12 inches, de Long Virgins en de classics jaren 60 tot nu. Ook in deze aflevering staat het weer garant voor fijne dansmuziek. De samenstelling en presentatie, hier is je DJ Anzi at Dance at Classics.

Beste luistervrienden, het is weer vrijdag, het begin van je weekend. We begonnen deze aflevering van Dance at Classics met Backstabbers van de OJ's, om vervolgens verder te gaan met

0: uit jouw buurt. Omroep Best. Dichtbij. Betrouwd.
1: En nu ook op DAB+.
0: En nu ook op DAB+.

De coverversie van If You Could Read My Mind of Viola Wills werd uitgebracht in 1980. Het nummer verscheen als Stichting Nederlandse Top 40 Disco Hit.

luistert naar Dance at Classics en je hoorde dit Saddle Up van David Christie. Het nummer het werd uitgebracht in 1982 en verbleef maar liefst 8 weken in de Nederlandse top 40. Gaan we verder met Only the Strong Survive.

Rich White Band. Het was een Schotse funk en soul band die in de jaren 70 hits scoorde met soul en disco nummers als Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Je hoorde nu van het album Shine, Let's Go Round Again. Gaan we verder met de Safety Dance en

Love Reaction. Het is een nummer van de Amerikaanse performance kunstenaar Divine. Uitgebracht als single in 1983. Het nummer werd later opgenomen op het compilatiealbum The Story So Far uit 1984. Nou, verder met Sister Sledge, she is the greatest dancer.

Veronica Unlimited. Het was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40. Van het album The Best of the Singles Collection hoor je nu What Kind of Dance Is This in een lekkere 12-inch.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
9: Station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

met Björk uit ons basisjaar. Laten we het maar gelijk verraden, 1995. Hey, hallo en welkom bij weer een aflevering van De Bouwval. Dat betekent twee uur lang de leukste muziek op je radio. Met vandaag speciaal in de aanbieding 1995. En we begonnen met een hele leuke uit dat jaar van Björk. En het is All So Quiet. Even aandacht dan voor muziek uit dat jaar. Het is een nacht levensecht van Guus Meeuwis. Stond op nummer 1 in de jaarlijsten van 1995. Het busje komt zo van Holleboer. Was zo'n eendagsvlieg die hoog scoorde in dat jaar. En The Conquest of Paradise van Vangelis en de English Chamber Corps. Dan No No Limit van de Smurfen samen met Irene Moor stond op nummer 4. En op nummer 5 was The Gangster Paradise van LV en Cool J. Dan Knocking Double Vision stond op nummer 9695. En Think Twice van Celine Dion op nummer 7 in het jaarlijstje. Alice, hoe de is Alice van Gompie, oftewel Peter Koelewijn, stond op nummer 8. En op nummer 9 The Wonderful Days van Charlie Nonos en Mental Tio. We zitten zo'n beetje in 1995 midden in het gewoel van de happy hardcore, de happy house. En daar stond op nummer 10 ook zo'n prachtige plaat van Clouseau en Passie in 1995. Welkom, dit is De Bouwval. Straks nog veel meer uitleg wat er allemaal gebeurd is in 1995. Maar eerst een hele leuke plaat van Bonnie Tyler.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooy hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. Een ijshockeyclub Eindhoven Kempbanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempbanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.

0: Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And do you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
1: I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
2: So this break is a breakup. That's...
1: Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
2: Okay. This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me.
3: Zo'n beetje in het midden, zeker aan het eind van het volgende uur, hebben we nog een beetje de films uit 1995. En dan zal je het zeker wel weer terug horen. De film Jerry Maguire, René Zellweger en de heer... En dan ben ik zijn naam vergeten. Wat schandelijk, zeg. Okay. Secret Garden, Bruce Springsteen. Hij nam het op voor zijn album The Human Touch uit 1992. Maar pas in 1995 werd het een grote hit in Amerika. En wel door deze mix van een DJ. Daarvoor was het ook nog wel en werd het ook nog wel gedraaid op de radio. Maar nu was het een hit. Dan terug naar 1979 en dat doen we samen met Casey en de Sunshine Band en Come To

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

heel veel liefde. Ontzettend veel liefde. Donna Summer, If We Love. Even een uitleg schuldig. Een beetje lange plaatjes aan het draaien. Ik ben nog een beetje, moet ik zeggen, herstellende van een aardige verkoudheid. En ik moet me eigenlijk een beetje rustig houden. Anders begin ik weer te hoesten en dat soort dingen. Doe ik buiten de uitzending, buiten de microfoon om, doe ik dat nog wel genoeg. Maar daarom even wat lange plaatjes, wat uitgebreide muziek hier in de bouwval. Wat je misschien niet zo gewend bent, maar toch. Doe het even rustig aan voor me vandaag. Dit is Milli Vanilli.

Het gevoel van de jaren 90. Je weet het, het gevoel van de enige echte hardcore house en happy gabber en zo, dat soort dingen. Dat was in 1995 werelds in Nederland. Dat was ook voor de Ajax veroverd voor het eerst sinds 22 jaar weer de Europa Cup 1 finale in 1995.

Bucketheads en de Bump uit ons basisjaar 1995. Het is nog een beetje vroeg, maar toch zeg ik tot het volgende uur. Dan ben ik bij je terug met het tweede gedeelte voor vandaag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

Ja, voor elke zin moet ik even de long uit mijn lijf hoesten, maar oké. Hey, welkom in het tweede gedeelte, tweede uur. We gaan straks proberen voor je de Billboard Hot 100 top 10 voor te lezen. En in de tussentijd gaan we ook nog een aantal hele leuke plaatjes voor je draaien. We begonnen dus met La Bouche uit 1995, ons basisjaar. En Be My Lover. My lekkere lover. Nou ja, het waren ook leuke dames, de dames van La Bouche. Zit hier op het hoesje te kijken en ja, jij mag het wel. En die mag het wel. En die vind ik ook nog leuk. Ja, en die is ook heel leuk die daar achterin staat. Oké, okay, dat was uit 1995. Ja. La Bouche, Be My Lover, A-U-B, zeg ik er dan bij. En dit is ook uit 1995. Hathaway en Catch a Fire.

0: voor Bertus.
1: Een groep die eigenlijk heel wat leuke plaatjes heeft uitgebracht. Onder andere deze dus. Kijk uit voor Bertus van Flair. Maar eigenlijk nooit de grote hit heeft gescoord. Die ze volgens mij eigenlijk wel verdiende. Uit 1985 was dit een hele leuke, moet ik zeggen, hele mooie plaat. Ja, zeg maar alle twee eigenlijk. Hey, dit is de bouwval. We hebben het een beetje over 1995. Straks gaan we nog even kijken naar de Billboard Hot 100. Maar eerst een plaatje zo tussendoor uit 1988. Nada Michael Walden. En dit zijn Divine Emotions van hem.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Linda, Roos en Jessica uit die succesvolle serie, weet je wel. Goede tijden, slechte tijden kwamen ze uit. Oftewel, wat was het? Babette van Veen, Guusje Nederhorst en Katja Schuurmans. Om maar even de echte goede namen te zeggen bij deze Linda, Roos en Jessica. 1995 waren ze werelds in de Lage Landen, want toen hadden we van die groepjes van Goede Tijden, Slechte Tijden die plaatjes uitbrachten. En dit was toch eigenlijk wel het succesvolste groepje van dat dingetje dat al die dames en heren van Goede Tijden, Slechte Tijden moesten gaan zingen. In 1995. Dit zijn de Rolling Stones.

dat is echt waar. Alive for you, and that's the truth. Meatloaf uit ons basisjaar 1995. Even kijken of ik er doorheen kom, hoor. Ik beloof niks. We gaan even kijken naar de Billboard Hot 100. En dan daar de top 10 van 1995. Op 10, Montel Jordan, This Is How We Do It. Op nummer 9, Monica met Don't Take It Personal. En op nummer 8, Madonna met Take A Bow. Fantasy van Mariah Carey stond in 1995 op nummer 7 in de Billboard Hot 100. En op nummer 6, The Real McCoy met Another Night. One Bended Knee van de heren van Boys to Men op nummer 5. En op nummer 4 was het Seal met Kiss from a Rose. Dan TLC of Tender Love and Care met Creep. Die stond op nummer 3. En TLC met Waterfalls, misschien ken je dat nog wel. Die stond op nummer 2 in 1995. En uit de film, even kijken, Gangster Paradise, is dit de nummer 1 van 1995. Van Coolio, uit dezelfde film. De titelsong van Gangster Paradise werd een hele grote nummer 1 hit all over the world.

0: ook zo'n wereldgroep uit 1995, een Nederlandse wereldgroep. Lois Lane, ik zou een beetje goed bekijken de 90 jaren, midden 90 jaren, waar de Nederlandse groepen toch ook weer goed vertegenwoordigd in de top 40, top 50 of wat je toen ook allemaal niet had. Lois Lane en Tonight was dit.
1: Well, this car is automatic. It's systematic.
0: Ja.
1: It's hydromatic.
0: Ik zou zeggen, het is...
1: Why, it's a greased lightning. Ja.

Oh, yellow. Nee, 1983, Yellow, en dit was een hele grote hit. I Love You. En daarvoor over hits gesproken. John Travolta uit 1978 uit de film Grease, Grease Lightning. We laten eventjes de films en dat soort dingen voor wat het is als die erg vindt. Ik denk dat ik daar niet uitkom met mijn stem vandaag. Dus ik doe het een keertje niet. Als je het wil weten, moet je maar even een mailtje sturen. En dan stuur ik het je wel per mail terug wat de films uit 1995 waren. Deze dame was werelds in 1995. Een beetje heel de 90e jaren deed ze het op hoge hakken. En ook een hele hoge stem. Mariah Carey.

zou ze best eens willen weten. Ze heeft tegenwoordig twee kindjes en doet van alles en nog wat. Probeert weer opnieuw op te treden. Of dat lukt, weet ik niet, maar oké. Mariah Carey en Fantasy uit 1995. Hey, ik hou het voor gezien voor vandaag. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Misschien, wanneer ben ik er weer? Nou, de volgende keer. Laten we even kijken wanneer we er weer zijn. En dan hoor ik je straks weer. En dan hopelijk met een betere stem.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei kunnen buurtbewoners op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september samen lunchen tijdens de buurtsoep De Vlinderhei. Van 12 uur tot 1 uur 's middags staat er verse soep met een broodje klaar. Deelname kost slechts €2,50 per persoon. Aanmelden is verplicht en kan tot de zondag ervoor via babette.bullens@lefgroep.nl of telefonisch via 06-1472-7372. De lunch vindt plaats in buurthuis De Vlinderhei in Best. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september van 12 tot 1 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepunt uit de

Topper, daar is hij mee begonnen. Blank, zo het heet, met Blow My Mind. En inmiddels een platen, nou, behoorlijke platenmaatschappij gewonnen. Niet de kleinste, Columbia Records, inderdaad. En daar staat hij onder contract tegenwoordig. Dus het is wel, betekent wel aanpoten voor Blanks, maar dat komt wel goed, denk ik. Zoals Cell Torch, oh, dat is lekker zeg, lekker synthpop. Koos Albers, jij blijft bij mij. Voor de liefhebbers, Jigsaw met Sky High, ook een gaaf nummer. Maar eerst Suzy Quattro en Chris Norman.

Softcell, een van de allerbeste nummers van Softcell. Mark Almond, destijds uit Softcell gestapt. En toen nog eens een keertje samen met, voor mij ook met Jimmy Somerville. Heel goed dat het einde ondergemaakt, weet je nog?

een grote fan geweest van deze beste man. Helaas overleden. Koos Albert. Zo'n verschrikkelijk ongeluk gehad. In een rolstoel gekomen. Zichzelf wel omhoog gekrabbeld. Hij heeft er wel weer opgetreden zelfs. En ook liedjes gemaakt. Maar niet meer door het succes wat hij toen had. 1989 hoorde je Koos Albert. Want je blijft bij mij. Hier is Dixel en Sky High.

0: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music and
1: more. Incognito, en don't worry about a thing, Jigsaw met Sky High, hoorde je net ook even voorbij komen. Dus blijf er lekker bij, nog genoeg heerlijke muziek voor je onderweg.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend.

0: Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een record aantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de Zomerspelen naar nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Credit. Credit, Angie. En Love and Understanding was dit. Ik en Simon. En hoe lang hoorde je daar weer voor Beth Hering? Met als sneeuw voor de zon, de Lost Frequencies daar weer achteraan. Met So Much Beauty Around Us.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, Heer van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. 2 anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel. Maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.

Lekker toch? This Old House van Shaking Stevens. Een vette hit uit 1981. Hij bracht die mee de vrolijke jaren 50 rockabilly helemaal terug. Ja. Maar wist je dat deze schrijver het nummer bedacht toen hij met John Wayne op jacht was? John Wayne? Wie was het ook alweer? Tarzan? Nou, ik weet het niet meer. Ze vonden toen een overleden man in een oude berg. Het is maar even wat je wil geloven natuurlijk.

deze donderdag knallen er weer tegenaan. Het is, voor die je het weet, 2 uur het programma Platenprak. En we gaan eventjes zin hebben aan een flinke dosis energie. Want in 78 scoorde Plastic Bertrand een gigantisch punkhit met deze knallen. En dat is Ze Pla Pour Moi. We gaan terug naar 1978.

Stop, stop, stop van de Hollies uit 66. Deze bekende Britse band scoorde hiermee een gigantische hit in zowel in Europa als in Nederland en Vlaanderen. Maar wist je dat dit vrolijke nummer een pikante achtergrond heeft? De jongens bezochten in New York voor het eerst een stripclub. Ze waren zo onder de indruk van de buikdanseres dat ze er meteen een nummer over schreven. De tekst werd uiteindelijk haastig afgemaakt achterin een Londense taxi. Dan gaan we eventjes naar 76, dat toen verscheen de grote doorbraakhit Sarah Smile. De heren namen deze prachtige zong in slechts 30 minuten op. Hier is Sarah Smile van Daryl Hall en John Oates.

0: Sailor Boy van Ferrari. Een heerlijke feel-good plaat uit 75. Een dikke top 10 werd het sowieso wel ergens. De Brabantse band was destijds ontzettend populair. Grappig genoeg speelden de mannen live op het podium het liefst snoeiharde rock. Maar in de studio ruilden ze de gitaren snel in voor een vrolijke meezinger. Dit zonnige zeemansliedje werd speciaal voor hen geschreven door de Britse zanger Chris Andrews. Tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag in de rockwereld. Robert Plant, de legendarische zanger van Led Zeppelin, blaast namelijk 78 kaarsjes uit. Voor velen blijft hij de ultieme rockgod uit de jaren 70... met die iconische stem die moeiteloos wisselde tussen rauwe kracht en mystieke uithalen. Met hits als Stairway to Heaven schreef hij samen met de bandleden muziekgeschiedenis. Wat Robert Plant echt uniek maakt, is dat hij nooit is blijven hangen in het verleden. Waar veel van zijn leeftijdgenoten enkel teren op oude successen, bleef Plant zichzelf vernieuwen. Hij maakte uitstapjes naar folk, wereldmuziek en Americana. Vooral zijn samenwerking met Alison Krauss was een enorme verrassing die bekroond werd met meerdere Grammy Awards. En misschien even leuk om te vertellen, want na het overlijden van zijn drummer John Bonham in 1980 stopte hij direct met Led Zeppelin, omdat hij zonder hem gewoon niet verder wilde. En dat typeert de man. Ook op zijn 78ste is hij nog steeds een gepassioneerd muziekliefhebber die altijd op zoek is naar nieuwe klanken. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.

0: Elst bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

zong met een charmante accent. En wist je dat hij al zijn geld van een bijbaantje moest sparen om naar Nederland te vliegen? Gelukkig hielp Willy Alberti hem daarna met deze allereerste grote hit. Nou, we gaan even terug naar 57. Ja, je gelooft het niet. De rock'n'roll pionier Little Richard met die gigantische hit Lucille.

0: was I'll Have to Say I Love You. Een song van Jim Croce. Een hit, een gigantische hit. En wist je dat Jim dit schreef na een ruzie met zijn vrouw? Omdat hij niet van ruzie hield, schreef hij dit liedje en zong hij het de volgende ochtend als excuus. Nou, moet ik ook maar eens doen.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: We hebben er nog eentje die vandaag jarig is, namelijk Johnny Hates. Hij blaast namelijk 74 kaarsjes uit. Deze man is een echte legende in Americana en roots music. Hij begon zijn carrière ooit als liedjeschrijver in Nashville. Zijn grote doorbraak als gezondheid. Zijn grote doorbraak als soloartiest kwam in 1987 met een fantastisch album, Bring to Family. Dat nam hij op in slechts 4 dagen tijd met de droomband, waaronder Ray Cooder. Daarop staan tijdloze klassiekers zoals Have a Little Faith in Me en Things Call Love. Wat hij het zo bijzonder maakt, hij wordt door vele grote artiesten gezien als een ultieme songwriter. Bijvoorbeeld namen als Bob Dylan, Bonnie Raitt en Eric Clapton namen zijn nummers op. Ze noemden hem niet voor niks de songwriter. Wist je trouwens dat hij deze zomer zijn Europese afscheidstournee afrondde? Hij bewees daarbij in onder meer Rotterdam nog steeds een zaal muisstil te krijgen met alleen zijn gitaar en zijn doorleefde stem. Een prachtig eerbetoon aan een indrukwekkende carrière. We feliciteren natuurlijk John, die ook wel bekend staat als Johnny H. Jazz, weet je nog? En wij gaan draaien natuurlijk Have a Little Faith in Me.

Hey, thanks a lot, folks.

Ik vind het wel even leuk om te vertellen, de Italiaanse makers verstonden de Engelse tekst namelijk verkeerd. Er werd Right on Time gezongen, maar ze maakten er Right van. Nou ja, goed. Right on Time van Black Box uit 89. En dit zijn de Emotions uit 77 en Best of My Love. Je luistert nog steeds naar het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken. Mijn naam is Van Elst en dat doe ik voor jou speciaal in het programma.

0: Bagage dragen van Gers Pardoel en Sef, een gigantische hit. In 2012 stond hij wekenlang hoog genoteerd in de hitlijsten. En waar de meeste rappers stoer zingen over dure, snelle bakken en dikke gouden kettingen, zong Gers gewoon lekker nuchter over zijn oer-Hollandse fiets. Maar wist je dat er achter deze vrolijke plaat een stiekem crimineel verhaal zit? Gers schreef het namelijk helemaal nadat hij zelf werd gepakt met een gestolen fiets. Het moest door dat geintje zelfs een paar uur achter slot de grendel doorbrengen. Ja, gelukkig leverde die tijd in de cel ons wel een heerlijke hit op. Nou, dan zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van het programma Platenprak natuurlijk. Morgen luiden we het weekend in. En ook namens mijn broer ga ik je natuurlijk een hele fijne donderdag wensen. Toch?
1: Zeker.
0: En zet je nu even schrap voor een flinke dosis funk. Uit 72 kwam deze plaat uit van de Amerikaanse zangeres Lil Collins. Tot morgen!

0: dit is het regio-prikbord.
1: Toneelvereniging Keskonaten brengt eind augustus en begin september de openluchtvoorstelling Net Buiten Stoombroek in Oosterbeers. Het verhaal gaat over Bert en Lies die voor het eerst op vakantie gaan, maar net buiten het dorp Stormbeek en onverwachte problemen terechtkomen. Een voorstelling vol spanning, humor en vragen over keuzes, relaties en verantwoordelijkheden. Bezoekers verzamelen bij de kerk in Oosterbeers, Kerkstraat 10, waarna zij in ongeveer 5 minuten naar de speelplek wandelen. De voorstelling is op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus, maandag 31 augustus, vrijdag 4 september, zaterdag 5 september en zondag 6 september om 6:45 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
14: En overal via radio snb.nl.
15: Radio SNB.

solo met Just Another Night. De aftrap van muziekplezier op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 20 augustus 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties.

0: 2005 worden met de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang. Met onderweg ILO met Living Thing. Maar we gaan eerst naar 1984, samen met The Queen of Pop. We volgen elkaar gewoon op. Hier is Holiday.
1: Oh, Tsjechië!

0: uit de hitlijst van 5 jaar geleden. That's What I Want van Lil Nas X. We zijn zo terug met Prince and the Revolution. Met Purple Rain. Maar eerst tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af in België, met vooral in Vlaanderen kans op enkele buien bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland trekken de buien vanuit de kustregio vanmiddag ook het binnenland op, waar de dag nog zonnig en droog begon. Het wordt in Nederland 19 tot 22 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Morgen blijven de buien in België aanwezig, eventueel met een enkele donderslag, bij middagtemperaturen rond 21 graden. In Nederland krijgen we morgen een licht wisselende dag met een afwisseling van zonnige perioden en een lokaal buitje. Een matige noordenwind brengt maxima van 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 22 graden landinwaarts.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een record aantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de zomerspelen na nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Het

Helaas is hij niet meer onder ons, maar de herinneringen die zijn in ieder geval samengevat in alle discografieën. Je hoorde Prince and the Revolution uit 85 met Purple Rain. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je luistert naar muziekplezier met onderweg The Cure met Lullaby. We gaan straks kijken naar de top 10 van de top 40 van 1973. In de top 40 toen met nu Rachel Light uit 2006. Hier is America. What a

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1973. Negende jaargang, week 34, de editie van 25 augustus 1973. In hun vierde week handhaven de Walkers zich keurig op nummer 10 met Dance of Love. Voor zijn derde week stijgt Jurgen Marcus met Eindfestival De Liebe van 13 naar nummer 9. In zijn vijfde week klimt Mungo Jerry lekker door van 6 naar nummer 8 met Alright, Alright, Alright. Voor zijn derde week maakt Dave Edmunds een grote sprong van 14 naar nummer 7 met Born to be with You. In alweer zijn 14e week zakt Sheriff Dean met Do You Love Me van 3 naar nummer 6. Voor zijn vijfde week houdt Alice Cooper de vijfde plek ijzersterk vast met Halo of Flies. In zijn zesde week stijgt Bobby Vinton door van 7 naar nummer 4 met Hurt. Voor zijn negende week schiet Nick McKenzie lekker omhoog van 4 naar nummer 3 met One is One. In hun zesde week houdt Fleetwood Mac de tweede plaats stevig vast met Albatross. En in zijn zesde week kroont Freddie Breck zichzelf met Rote Rozen onbetwist tot de nummer 1 van deze week.
2: Nummer 1.

I'd really love to see you tonight. John England Dan en John Ford Corley uit 1976. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier. Op deze Daar moet je bij zijn donderdag 20 augustus. Die we aftrappen met Living Joy en Dreamer. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan. Marky Mark en de Funky Bands met Good Vibration. Naar de Bengals. Dit is Walk Like an Egyptian.

0: is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, Schaken, Kaarten enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM.
11: en overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.

Dreamer van Living Joy uit 1995 ging het tweede uur van muziekplezier van start op deze dag met je bij zijn donderdag 20 augustus. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. The Zero's of Tens en

0: 70 met Blondie en Heart of Glass.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbols-Veugen.

Aguilera en Moves Like Jagger. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio op deze donderdag 20 augustus. Met onderweg de Comminors, nu Talk Talk en It's My Life.

Coming Out, you're the Don't Leave Me This Way hier bij Muziekplezier. Met zometeen 2025, Shaboozy en Blink Twice. Maar eerst tijd voor een klassieker uit 77. Jay Ferguson en Thunder Island. Oh, yeah.

0: voor Chabouzie. Deze Blink Twice met zometeen Take That en Lulu en Relight My Fire. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af in België, met vooral in Vlaanderen kans op enkele buien bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland trekken de buien vanuit de kustregio vanmiddag ook het binnenland op, waar de dag nog zonnig en droog begon. Het wordt in Nederland 19 tot 22 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Morgen blijven de buien in België aanwezig, eventueel met een enkele donderslag, bij middagtemperaturen rond 21 graden. In Nederland krijgen we morgen een licht wisselende dag met een afwisseling van zonnige perioden en een lokaal buitje. Een matige noordenwind brengt maxima van 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 22 graden landinwaarts.
2: Dit is het regioprikbord.
3: Eindhoven viert van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus de landelijke start van het cultuurseizoen tijdens de opening 2026. Het gratis toegankelijke festival brengt kunst en cultuur samen met optredens, presentaties en activiteiten op verschillende plekken in de stad. Met podia op onder andere het Stadhuisplein en de Markt kunnen bezoekers genieten van lokale en landelijk talent. Eindhoven vormt daarmee het decor voor een feestelijk cultureel weekend vol muziek, theater en andere kunstvormen. En dit alles is vanaf vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus mee te maken.
2: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal doen en nu muziek plezier. Radio Bosporus.

Like That featuring Lulu met Relight My Fire. In het laatste half uur van muziekplezier van start op deze dag moet je bij zijn donderdag 20 augustus. Met onderweg Bob Dylan met Like A Rolling Stone. Rond kwart voor hebben we de hit in een verstaanbare taal. En nu uit 87, Right Next Door. Dit is The Robert.

0: Rolling Stone, Bob Dylan uit 1965. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de show. Tijd voor onze...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Een vermoeide reiziger rijdt laat op de avond over een donker verlaten snelweg. De wind waait door zijn haar en de geur van woestijnplanten hangt zwaar in de lucht. Zijn hoofd is zwaar en zijn ogen worden steeds vermoeider. In de verte ziet hij plotseling een fonkelend licht opflakkeren. Hij besluit te stoppen om te overnachten bij wat op het eerste gezicht een paradijselijk en gasvrije plek lijkt. Eenmaal binnen stapt hij in een wereld van decadentie, constante feesten en een overdaad aan luxe. Maar naarmate de nacht vordert, begint het droombeeld langzaam te kantelen naar een nachtmerrie. De gasten blijken gevangen te zitten in hun eigen gouden kooi van materialisme en verslaving. Wanneer hij probeert te vluchten en de uitgang zoekt, krijgt hij de ijskoude boodschap dat hij op elk gewenst moment wel kan uitchecken, maar dat hij de plek in werkelijkheid nooit meer kan verlaten.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

California van de Eagles. En wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van deze show. Ga ervoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. En wij zijn ook bijna aan het einde gekomen van de show voor deze donderdag 20 augustus.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 28 augustus komt de magie van Flamingo tot leven tijdens de bijzondere concerten bij volle maan in de cultuurboerderij in Westerbeers. Zangeres Monica Cordano uit Barcelona en Gypsy Flamingo-gitarist Manto brengen een avond vol passie, Spaanse muziek en meeslepende klanken. Met zang en virtuoos gitaarspel, een knapperend kampvuurtje en de sfeer van de maan wordt het een unieke belevenis. Het concert begint om 8 uur 's avonds en duurt tot middernacht bij cultuurboerderij Vondelijseweg 8 in Westerbeers. En wel op vrijdag 28 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SMB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio smb.nl.
5: Radio
6: SMB.
7: Bond Jan Berg.

1984, de muziek van China Crisis, Wishful Thinking, de titel van de plaat. Open het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij bent, zorg ik voor de muziek. Alex Warren hier zo.

0: Years down the road.
1: Alweer een paar jaar terug is het, 2024 kwam het uit. De muziek van Alex Warren. En dit was gejold Carry You Home. Nou, maar niet te zwaar zijn, want anders moet je flink tillen natuurlijk. We gaan terug in de tijd trouwens.
2: Ouwe meuk!
1: 1969, Boskeks. Dit is Finding Her.

0: Ja, vooral zo'n muziek van Boris Kerk zie je we met name kennen uit de tweede helft van de jaren 70 met een aantal hits. Dit was in ieder geval eentje uit 1969. Finding Her, oude meuk, zoals we dat dan ook noemen, uit 1969.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van Colby Calais, even terug naar het jaar 2008. Dit was een nummer met de titel Realize. En we moeten ons realiseren dat er heel veel mooie muziek is. Vandaar dat we het ook draaien natuurlijk.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 gaan we heen met Sam Smith.
2: You must think that I'm stupid.
0: The good at goodbyes.
2: You must think that I'm a fool. Think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: De muziek van Sam Smith, 2017, muziek was dat. Too Good at Goodbyes. Nou, dat zijn wij niet. We blijven gewoon dagelijks bij u terugkomen met de lekkerste muziek.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Stadpoet. Sweet Tequila Sunrise.

0: Stadspoëet en Sweet the Killer Sunrise. Een leuke nieuwe Duitsstalige plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Van 1997 met Lucretia McNeil, My Side of Town.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1986, de muziek van Robbie Neville, C'est la vie. Ja, zo is het leven. Hè. Je moet het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan ook wel eens. En misschien is dat ook wel waar. Goed, u bent er nog steeds bij, de bonte muziekverzameling. Wij gaan hedendaags muziek weer draaien. Dan is Blue en Malin. The Edge of Desire.

0: En dat was nog meer deze plaat, afkomstig van Jonas Blue en Malief. Dit was The Edge of Desire. De rand van het verlangen, kunnen we zeggen.
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen.
0: Ja, het is ook gezellig, maar ik bedoelde dit.
2: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in die 65 met Donna Phil Everly, The Everly Brothers. Love is Strange, en dat is zeker waar.

0: Uit 1965, deze van The Everly Brothers. Donna Phil, ja, maakt een leuke muziek natuurlijk. En dit was Love is Strange. Een waar gezegde, zullen we maar zeggen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, dit is Jive Jones, Me, Myself and I.

0: 2002, de muziek van James Jones. Ik, ikzelf en ik. Ja, wat wil je nou nog meer? James Jones, Me, Myself and I. De titel van het nummertje. We hebben wat nieuws voor u.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van M. Mini. Dit is een nummer met de titel Come With Me. Come.

0: De muziek van M. Mini, Come With Me. De deal van deze spiksprinter nieuwe werkje hier in het programma Bond.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Vind ik ook. Ja, we houden het ook gezond. Sherry Ann, read my book.

muziek van Cherian, 2011, Read My Book, bracht ons op het punt in het programma de afscheid van u gaan nemen. Het was er meer, een uurtje lang Bontepie Radio Toestel. Mijn naam is Jan Berger, ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageer op het programma, kan dan natuurlijk altijd. janberger.radio@gmail.com is de adres van tafel openstaan. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziekjes van eruit gaan. We kijken in hoeverre we komen. Ik heb er nog drie klaarstaan. Allereerst 1974, de George Baker Selection, Sing a Song of Love. Daarna een nieuw werkje van Robert F. Champion, D'Amour. En nog een nieuw werkje van Brady Music, ofwel de Charlie Sis, Get the Stretcher Out. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen, waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden, zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio

blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer.

Terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Auger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks and That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik met Ella.

Freesboro, Tennessee. Daar komt hij vandaan. Een National Breakout. De nieuwe single van Chris Young. I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant en Empty Words.

Pacific Northwest, Zach Taub met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind.

nummer 1 country airplay uit 2014 voor Justin Moore en Let the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When It Comes To You, Seminole Wind en Straight Tequila Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Cha-Cha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from the Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met 2 uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB.
11: The good news is we're back with more of the hottest country.
12: My favorite music.
13: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
14: Hey, this is Lauren Elena.
15: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
11: They all live in our house.
16: This is the station for country music.
17: Hits from the heartland with Camille Jansen.

0: Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

Dustin Lynch in Hits from the Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene. En Water at a Wedding.

0: paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with comedian.

2014 voor Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En twee plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1...

On Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel, samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Cole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

natuurlijk wel ontzettend warm, hè? Jongen. Maar volgende week zou er regen kunnen vallen. Ja, dat is heel vervelend. Dat is net de kindervakantie spelweek, dit zonder breugel. Maar ja, misschien is het allemaal, wordt de soep niet zo heet gegeten als de zon wordt opgediend. Wie weet. Welkom natuurlijk bij Radio Bergerstaten met weer een uur lang van alles. Zo'n beetje wat leuk is en wat minder leuk is. Tenminste, wat ik allemaal leuk vind en ik gewoon in het programma heb gezet. En dan moet u het maar mee doen. En als u problemen heeft, dan schakelt u of uit of u dient de klacht in bij de directie van Radio SNB. En dan doen we daar, denk ik, weinig mee. Maar goed, we gaan maar eens even beginnen. En ik ga u welkom heten met een bijzondere zonnegroet.

0: vrolijk zijn.
1: Ja, ja, je kan wel beter vrolijk zijn. Dan zijn we natuurlijk elke keer hier op het moment dat er... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Even wachten, meneer. De dames en heren van First Class. Hoewel, laat maar gewoon beginnen. Dat ik dadelijk wel wat meer over.

0: Ja. First Class was dat, de formatie uit Groot-Brittannië. Een voormalige Britse studiogroep. En Jill Shakespeare, de vrouw van John Carter, die schreef samen met hem aan dit nummer uit 1974. Het werd ook een ontzettende dikke vette hit in Nederland. En ja, als u een beetje hebt geluisterd, dan is het een beetje geschreven in de traditie van de Beach Boys. Maar er zit een trompetsolo in die helemaal niks met de Beach Boys te maken heeft, want die is geleend uit de vijfde symfonie van de Finse componist Jean Sibelius. En daar zit een verwijzing naar Let's Go to San Francisco van de Flower Pot Man in. Dus een beetje jatwerk van alles, maar goed, mag wel eens een keer. Het is gewoon een lekkere, dikke hit in 1983. Werd die trouwens nog een keer opnieuw uitgebracht hier in Nederland. Was het ook weer een hit, maar niet zo groot als in 1974. Wij gaan naar Nederland. We gaan naar Nederland. Iemand die inmiddels is overleden. En toch wel heel erg jammer, deze troubadour. Dimitri van Toren samen met Bart Herman. En die heeft een advies voor u. Ga eens even als je opstaat. En misschien ook tussendoor. Gewoon lekker eens even in de spiegel kijken.
1: Als je te lang treurt om je ex.

Ja, dit was een abrupt einde. Want de spiegel die brak kapot volgens mij. Kijk eens in de spiegel. Dimitri van Toren en Bart Herman. Ja, Dimitri is inmiddels niet meer voor ons. Hij overleed aan de gevolgen van kanker, 74 jaar oud, in 2015. En de besloten uitvaartdienst vond plaats in het cultureel centrum De Kei in Reuzel. Want hij woonde natuurlijk daar wel in de buurt. En tijdens de herdenkingsdienst waren de optredens van Dimitri's goede vrienden Lenny Koer, Armand, Mika Roel, Onno Kuipers en Ellie en Rickert. Ja, maar wat hij heeft achtergelaten is natuurlijk een heerlijke erfenis van nummers waarvan wij nog steeds kunnen smullen. En dit is misschien een minder bekend nummer uit 2000, maar ja, toch wel even om bij stil te staan en gewoon eens even lekker naar te luisteren. We gaan naar België en we gaan naar de groep Vaya con Dios. En in 1990 hadden zij met dit nummer een hele vette, dikke

0: Wat een stemmen. Wat een stem. Dani Klein van de liedzangeres van Vaya Con Dios. Met een nummer uit 1990. Ja, en ik vergelijk eigenlijk haar stemvolume een beetje met Margriet Eshuis van Lucifer. Ja. Maar we moeten opzien. Ja.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Ja, die raadselachtige Paolo Conte, die maakte toch wel de boel helemaal, ja, helemaal hartstikke gek met dit nummer. Max was dat. En waarom? Ze zijn in de Italiaanse week. En in de Italiaanse week zitten ze natuurlijk de hele week aan de pizza, de spaghetti carbonara, de lasagne bolognese of de risotto, de bruschetta, de gnocchi, de ossobuco, de overschotel melanza, alla parmigiana, verse focaccia. En natuurlijk smullen ze daarna met de van de tiramisu. Ja. Och, was ik ook maar in de Italiaanse week van Radio Berkenstaten. Maar goed, het is niet anders, maar we zullen het Italië-gevoel nog een beetje rekken. En dat doen we met Laura Pausini in duet met Andrea Bocelli.

Een prachtig duet met twee prachtige stemmen. Laura Pausini en Andrea Bocelli. Vivo Bocelli natuurlijk. Vivo per lei om het Italië-gevoel in Bergenstaat nog een beetje te rekken. Maar gewoon, moeten we wel terug naar de realiteit. En dan heb ik een quizvraag voor u.

van zijn carrière. Love is in your eyes. En toen kon hij nog hoog zingen zonder op het trapje te gaan staan. En ik weet niet of dit nog op dit moment lukt. Maar Love is in your eyes is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als dat niet zo is en je zit dan maar een beetje weg te zemelen en te kwijnen, dan is er misschien wel Paul Anka die aan jou denkt.

0: helemaal alleen. Hij heeft helemaal niets te doen. Dan zit hij maar een beetje te knissen in een hoekje. En dan wordt het tijd om de man eens even een beetje een hart onder de riem te steken.
1: And now for something completely different.

Ik had het laatst zo verschrikkelijk gezien. Ik had het zo ontzettend gehad. Ik ben in het zagrijnige Nederland, ik ben een tijdje weggegaan. Ik ben een tijdje naar Afrika gegaan. En in Afrika ben ik naar een, echt door een straatarm land gegaan. En ik zat daar natuurlijk wel in een resort, maar... En, ja, heb je zo'n hek eromheen en zit jij te eten, zal die negers naar te kijken. Ik zei op een gegeven moment, hé jongens, nooit meer jokken dat hij niks te eten is, hè? Geen gevoel voor humor. En, ja, en deed ik ook nog even het aflikken van het bord. Zo van, kikkerboel, kikkerboel. Maar goed, ik zat daar lekker. En ik keek naar het oerwoud en ik denk, hé, oerwoud. Jij wordt mijn tuinameublement. Een tuinameublement dat zomer en winter buiten kan blijven staan. En waarom kan het zomer en winter buiten blijven staan? Omdat we geen echte winters meer hebben. En waarom hebben we geen echte winters meer? Omdat het oerwoud een tuinameublement geworden is. En verderop in het dorpje zag ik van die scharrelende hongernegers. En ik hoor u nu echt een beetje denken, zijn die nou scharrelende hongernegers? Klopt. Ik zei, scharrelende hongernegers. Dan zijn de mensen zeggen, waarom zeg je dat nou zo, Joep? Nou, het waren negers, ze scharrelden en ze hadden honger. Nou. En opeens dacht ik, zullen die nou ook één keer per week naar de psychiater kunnen? Of zit dat niet in hun nieuwe zorgstelsel? En opeens zag ik zo'n neger bij de psychiater komen. Die zei, ja dokter, ik weet niet wat het is. Maar het is hier een beetje leeg gevoel.

0: van die dokter heeft u toch wel eens niet?
1: Ja, als ik gegeten heb, maar dat is niet zo vaak.
0: Ja, ik heb wel pillen, maar die moet u 3 maal daags na de maaltijd innemen. Ik had het laatst. Kijk, laat ik het anders zeggen. Die mensen komen op een gegeven moment deze kant. Natuurlijk komen die mensen deze kant. En heleboel zeggen dan hier, ja, maar hier hebben ze niks te zoeken. Nee, daar is veel te vinden. Donder toch op. Kijk, die mensen komen deze kant. Want, nou ja, en dan kunnen wij dat wel weer proberen tegen te houden met een brandje. Maar het is toch, toch... Mag je niet zeggen. Nou, verdonk als het niet waar is. Houd toch op, man. Ik bedoel, die verdonk is ook zo maf als een bosui, hoor. Zit ze in de werkkamer, tikt er een roodborstje op het raam. Bomaanslag, flikker erop, man. Je loopt al een maand in een vogelvrij vest, waar hebben we het over? Kom op. Maar goed, die mensen die komen deze kant uit. Die mensen komen deze kant uit, en waarom komen ze deze kant uit? En iedereen zit altijd, ja, om hier een beetje uit de ruif te vreten. Om uit de ruif te vreten, dat komen ze doen. En dat is helemaal niet waar. Ik ken heel veel vluchtelingen en elke keer vraag ik aan ze, waarom willen jullie naar Nederland? Zeggen ze, ja, omdat jullie veel leukere televisie hebben. Ja, dat is ook zo, dat vinden ze echt. Ze zeggen, jullie hebben bijvoorbeeld Zoek de Homo, en dat hebben wij niet. Dat vinden ze enig, laatst zeiden ze, kijk, Zoek de Homo. Het is ineens RTL Boulevard, maar goed, dat maakt er niet zoveel uit.
2: Hij blijft ook kritisch, Joep van het Hek. Op vakantie in Zuid-Afrika. Het is niet helemaal Zuid-Afrika. Het is een stukje ten westen daarvan. De Caribische Zee en het Caribische blauw gekleurde is voor Enya een reden om daar een prachtig lied op te maken.

in de sfeer zoals wij het van Enya gewend zijn, was dit Caribbean Blue. Een heel mooi nummer. En we gaan eens even kijken naar 1952. Want toen was er een mevrouw Gibbs, geen familie van de Gibbs Brothers of de Gibsons of wat dan ook. Maar Georgia Gibbs. En dat was een vrouw met een hele bijzondere stem die het had over, ja, toch wel een hele vurige kus. Oftewel, een kiss of fire.

0: Hallo mensen in Zonnebreugel, mijn naam is Rob Schepers en ondanks dat ik helemaal in Sterksel woon, luister ook ik iedere dag... Jongens, kap nou eens even, ik probeer een jingle in te spreken voor Radio SMB.
1: Wat is
0: dat,
1: Radio SMB?
2: Wat is dat, Radio SMB?
0: Geen idee, iets een radiostation ergens, weet ik niet. Dus, luister allemaal naar Radio SMB.
3: Ja, de man is inmiddels het lokale van ons tegen Rob Schepers. Bekend van radio en tv en natuurlijk zijn shows. Ik ga u meenemen naar een wel heel bijzondere plaat. Ik zit regelmatig natuurlijk op YouTube om te kijken van... wat zijn er wel leuke opnames die ik kan gebruiken voor mijn programma. En ik kom daar ook wel eens tegen een serie waarin mensen, jongeren... luisteren naar muziek uit het verleden. En dat kan heel ver verleden zijn, de jaren 60, maar ook de jaren 80. En dit is een van de platen waarbij een heel uitgebreide groep, een heel diverse groep jongeren luistert naar dit nummer. En ja, er zijn allemaal toch wel reacties van ontroering en begrip en herkenbaarheid. Mike and the Mechanics en The Living Years.

Ja, bepaalde stukken in dat nummer die toch wel heel veel emotie opwekken. U hoort het een beetje aan mijn stem. Ik breek altijd als ik dit nummer beluister. I wasn't there when my father passed away. Ja, ik moet daar altijd eventjes bij slikken als ik dit nummer draai. En ik hoop dat u, misschien dat u dat ook wel hebt. U denkt van ja, ik moet ook eens wat vaker met mijn ouders contact zoeken om de band wel aan te blijven halen. Over band aanhalen. We hebben het over I wasn't there when my father passed away. Brasserie bij ons pap, die opent binnenkort. En dat is de brasserie in Termisson. Want de kinderen van Wim die zijn druk bezig om het allemaal toch wel weer goed op de rit te krijgen. En ik moet zeggen, ze zijn daar toch in mijn beleving goed mee aan de gang. En op vrijdag 4 september dit jaar is er in Termisson in de brasserie bij ons pap een speciale mosselavond georganiseerd door de Lions Club Zonnebreugel. En ze doen dat om geld in te zamelen weer voor een goed doel. Er is een tentoonstelling van militaire voertuigen. Er is entertainment natuurlijk door wie anders dan de Zonnebreugelse Andrew Sisters. En er is een lezing door veteraan Bart Smits. De kosten voor de drie gangen maaltijd met mosselen, of eventueel een alternatief als u een ontzettende hekel hebt aan mosselen, is €47,50. En kaarten kunt u krijgen bij ongetwijfeld de Lions of bij Termisson. Dus 4 september, de mosselavond van de Lions Club Zonnebreugel voor het goede doel. Wij gaan naar een ander goed doel en dat is het strand weer. Don't let the strand. Ja, nee, ja, maar het strand. Afgelopen week was de zonsverduistering, de hele zonsverduistering. Het was met een partij druk op de langs de A50 bij ons onderderpje, waar een hele hoop mensen naar de zon zaten te kijken. Althans, de zon hoopten te zien verdwijnen. Maar het is heel goed geworden, volgens mij. Don't let the stars get in your eyes. Nee, het was de moon die in your eyes kan. En nou zijn er ook nog mensen die klagen over de problemen met hun ogen. Ja, er is genoeg over gewaarschuwd. Dus dikke bult, eigen schuld. Perry Como, don't let the stars get in your eyes.

Perry Como en Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Maar ook niet de zon bij de zonsverduistering. Wij sluiten af. Ja, we doen het niet helemaal instrumentaal. We gaan eerst eens even luisteren naar een liedje over vrijheid. Want daar krijgen we natuurlijk in september ook mee te maken. De herdenking van de bevrijding van Sonnenbreugel. Dit zijn Megan Katie Kissoen en het nummer heet Freedom.

Buck en Katie Kissoen. Met het nummer Freedom, vrijheid. En de vrijheid om af te sluiten, die heb ik niet, neem ik mezelf altijd. En dat doe ik zoals altijd, heb ik de vrijheid genomen om instrumentaal af te sluiten met de Gebroeders Brouwer. En ik dank u voor het luisteren en graag tot een volgende maal bij Radio Berkestein.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
5: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. En sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de hand ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Rootsie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddy Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfel in de liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The Warren Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse roots scene.

Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van gypsy jazz, bluegrass en oldtime country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Helen Beck horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikanten bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegigante Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
9: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butt trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butt staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van de tweede uur.

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme.

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornadoes. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs een verfrissende cover van Who Were You Thinking Of? Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margo Silker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige middle-aged crazy. De killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikaanse koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin, Legende, Monte Warden en de Wagoneers. En de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB.
14: Straight
5: ways to understand our statement.
14: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
15: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Kantuland. Het programma vol met die prachtig mooie muziek waar wij zo heel erg veel van houden. En ik kan u garanderen vandaag weer 2 uur met muziek waar ook u als luisteraar van gaat houden. Want ik heb hier weer 2 kanjers naast me zitten die de muziek hebben uitgekozen. Harro, welkom.
1: Dank je. Jij ook, hè?
0: En aan de linkerzijde hier, Leen. En als ik naar de playlist kijk, hebben jullie er weer wat prachtigs van gemaakt voor deze uren.
2: Hey, kosten nog moeite worden gespaard, zoals ze dat zeggen. En met jou als vliegende kiep.
0: En met onze vaste techneut natuurlijk, Johan erbij. Ja. En natuurlijk met Gerrit die ervoor zorgt dat we ook te horen zijn deze keer. Gaat het helemaal goed. En we hebben een dame weer die druk bezig is. Dat is altijd zo jammer, hè? Die staat dan weer te filmen. Maar goed, gelukkig, naast de social media zorgt ze ook voor de inwendige versnapering. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn begonnen met Zac Brown Band met When the Boat Leaves. Nou, de boot is vertrokken en het programma ook vertrokken. Dus Leen, mag ik de volgende aan jou geven?
2: Ja, ik heb een nummer meegenomen, weer eens van Bob Neuwirth. Die herinneren we ons als een metgezel van Bob Dylan in de beginjaren van diens ontwikkeling. En als medeschrijver van het onsterfelijke Mercedes-Benz, bekend geworden door de andere co-auteur Janis Joplin. Zelf maakte Bob Neuwirth een Neuwirth, moet ik zeggen. Ik weet eigenlijk het maak een Neuwirth.
1: Neuwirth.
2: Ja, maar ik twijfel daaraan, want daar zou er wel N-E-W staan.
1: Nee hoor.
2: Nee?
1: Nee, dat...
2: Neuwirth dus. Die maakte 5 studioalbums, waaronder zijn 4e Look Up uit 1996. Wat nou jammer is dat ik in het onuitputtelijke Wikipedia weinig tot niets over dat album kan vinden. Behalve dat hij het opnam tijdens een tour door de Verenigde Staten, waarbij hij een aantal bevriende artiesten thuis bezocht, zoals Patti Smith, Bernie Leadon en Elliot Murphy, en daar nummers voor het album opnam. Daarom doen we het maar met de simpele mededeling dat het nummer dat we van dit album draaien Lucky 2 heet. De tekst suggereert overigens dat we het misschien iets te vroeg in het jaar draaien. It was Christmas.

0: hebben we het eerste kerstlied vast gehad. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden sommige mensen.
1: Zo is het.
0: Bob Newworth.
1: Heerlijk.
0: Lucky Too.
1: Ja. Ja, hij kan niet vaak genoeg gedraaid worden. Hè? Daar, nou, daar zorg jij nu ook diverse keren voor.
0: Ja, daarom. Nou, nou, afwisselend een beetje.
1: Ja.
0: Jij kan hem ook nog wel eens tegen in de kast.
1: En dan blijf je daar toch hangen. En denk je van, oh, even die draaien en die draaien. En ja, dat is allemaal erg mooi.
0: Ja, ja
1: eigenlijk ook. En welke moet dan ook. En, maar het maakt niet uit wat je draait. Het zijn toppers.
0: Zeker.
1: En ja, hij is natuurlijk een pracht van een singer-songwriter. En nu komen we bij Russell Smith. Dat was de voorman van die Amazing Rhythm Aces.
0: Ah.
1: Een van mijn absolute favoriete groepen. Vroege jaren 70 en zo. Dat is toch het tijdperk van de LP-pop. En ja, altijd gedraaid. En dan kom je later dus, weer veel later, een solo-cd van Russell Smith tegen. En inmiddels leeft hij al een tijd niet meer, hoor. Maar zo nu en dan kun je hier makkelijk een nummer draaien van.

0: Tell Me True. Ja, wat dacht je wat? Grey DeLisle. Een, nou ja, jonge dame. Nou, ze zal inmiddels ook al iets ouder zijn. Maar ze heeft van alles gedaan vroeger. Onder andere stemmen. Voor allerlei doeleinden en zo.
1: Oh ja, ja.
0: En ja, ze komt een beetje mysterieus over. En dit is nog geen Enya, maar ja, een beetje folky. En zo hier dacht je van, nou, het lijkt gewoon iets van een oude country-opname. Er wordt nog wat doorheen gekletst ook. En dat denk je, nou ja, mooi hoor. Dus ja. Ik vond het wel aardig.
1: Een walsje eronder, of een Engels walsje. Ja, zo, was dat?
0: Echt zo ouderwets als het maar kan.
1: Ja.
0: En toch, ja, door een hedendaagse dame. Grey DeLisle.
1: Ja. We draaiden vorige keer een...

van de Flatlanders, waar Joe Healy ook lid van is. En net als zijn collega's ook zeer productief is met eigen werk. Ik telde zo snel 20 studioalbums, waarbij ik een nummer tegenkwam van Eli's 17e. Panhandle Rambler, When the Nights Are Cold, werd geschreven door Butch Hancock, die net als Joe Healy en Jimmy Dale Gilmore, die we vorige keer draaiden, lid is van de Flatlanders. Tja, wanneer komt de tijd trouwens weer eens dat de nachten koud zijn?

0: When the Nights Are Cold. Joe Ely.
1: Ja, die moet je dan draaien en dan wordt het vanzelf warm.
0: Oh, zou zo zijn?
1: Geregeld.
0: Oh, nou, dan, ja. gaan we nog wat meemaken.
1: Oh ja, nou ja, je hoeft maar in je platenkast te kijken. En je denkt, oh ja, dat lijkt al heel erg.
2: Mooi. Alle weersinvloeden komen voorbij in je platenkast.
1: Ja hoor, je, naar wenst, naar inzicht, naar wat dan ook. Als mijn muziek is.
2: Nou, en dat heb je met de volgende ook een hele mooie.
1: Ja, het werd wel tijd, hè, voor een nummertje Bluegrass. En een hele tijd geleden is het alweer dat we Flat and Scruggs draaiden. En dat is natuurlijk toch een van de meest bekende duo's in die Bluegrass. En hier is de cd, de Mercury Sessions, deel 2. Nou, daar staat deze op.

0: Why Don't You Tell Me So? Ja, klassieker kan bluegrass niet zijn, hè? Lester Flatt, Earl Scruggs.
1: De Amerikaanse bluegrass en country zanger Bradley Walker. Horen we die hier wel eens? Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar nou, af en toe wel, als hij heeft opgetreden op het Crossroads Guitar Festival. Dat eens in de drie jaar door Eric Clapton wordt georganiseerd. Oh. Want dan kom ik hem tegen en dan denk ik, oh, dat is wel een leuk nummer om eens te draaien. Ja, de volgende aflevering van wat?
0: Nee, daarom laten we dat ook aan jou over.
1: Oh, dat is ook zo. Dat is gedelegeerd aan mij. Ja. Nou, de volgende aflevering van Crossroads staat gepland voor 26 en 27 september in Austin, Texas. Waar ook Bradley Walker weer op het programma staat.
0: Prachtig.
1: Dus dan komen we wel weer tegen. Samen overigens met de Del McCoury Band, Sierra Hull, Tommy Emmanuel, Ty Mahal, Cap Moe en John Mayer. Die toch ook nog wel een klein beetje op de grens van onze muziek.
0: Kunnen we er niet naartoe?
1: Dat kan. Oh, ja. We zullen straks eventjes plannen.
0: Oké, graag.
1: Op de opname van dat concert moeten we nog eventjes op wachten. Want die verschijnen meestal pas een jaar later. Daarom nog eens een opname van Bradley Walker. Toen hij samen met Eric Clapton zelf voor het voetlicht trad tijdens Crossroads Guitar Festival 2023. Samen zingen en spelen ze Willie Nelson's Always On.

0: Nou ja, dan hoeven we het daar in het vervolg ook niet meer over te hebben. Als je toch always on my mind is.
1: Hm? Oh, ja, ja, maar wie?
0: Ja, nou ja, het onderwerp van zang.
1: Het onderwerp van zang. Ja, ja, maar ja, dat hangt natuurlijk weer zwaar af van degene die het uitvoert.
0: Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja, ja, ja, maar ja, we laten het toch aan jou over om zo nu en dan is weer één.
0: Goed.
1: Bijzonder goed naar voren te halen.
0: Dan ben je toch wel vriendelijk.
1: Nou, ik hou van muziek.
0: Mild, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja.
1: Als jij weer ergens weer iets vandaan vist waarvan je denkt van... Oh, dat kent Harro niet eens.
0: Ja. En, maar, ja. Ja, mijn kast ziet er van binnen heel anders uit dan die van jou natuurlijk.
1: Maakt niet uit, alleen als het er maar uitkomt.
0: Ja, het komt eruit.
1: Vooruit. Privateering. Ah. Mark Knopfler.
0: Leuk.
1: Ja, het is de laatste cd die ik van hem gekocht heb. Dat was nog ten tijde van Philharmonica, denk ik of zo. Want dan draaide we van alles en nog wat natuurlijk. En dus dacht ik van, oh, volgens mij staat er vast wel eentje op die in Countryland kan. Zoals deze.

0: Nufje Blues. Nog nooit zo'n vrolijke blues gehoord, zeg. En zo muzikaal. En die uithalen van die gitaar en dat prachtige orgel erbij.
1: Oh. Dankjewel, Aron. Jij hebt je postje weer in de hart vanavond, hè?
0: Oh nee, nog lang niet.
1: Oh, nog lang niet. Nee, nou, vooruit dan Hearts and Flowers. Dat was een van de eerste rockbands die het aandurfde hun muziek te laten aanleunen tegen de folk en de country. De band bestond niet lang, maar een van hun leden was Bernie Leadon, die later via de begeleidingsband van Linda Ronstadt zijn makkers ontmoette, waarmee hij samen de Eagles oprichtte. Luister naar een nummer van Hearts and Flowers van hun debuutalbum, waarop Leadon overigens nog niet meespeelt. Dit nummer heet Rain, Rain.

0: ZFM.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
12: Great education to understand that statement.
13: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
14: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij het tweede uur van Kantjeland. En we gaan nog steeds door met die prachtige mooie muziek, verzorgd door Haro en verzorgd door Leen. En die is weer aan de beurt met een prachtig mooi nummer.
1: Ja, moet je die andere nog afkondigen? Don't Go On?
0: Van Hot Rice.
1: Want we zijn er nog niet achter wat dat maar precies betekent, hè?
0: Nou, dat zoeken we nog uit. We hebben nog een tijdje.
1: Weg zijn als een hond. Daar hou ik het
2: maar
1: op.
2: Maakt niet uit, joh.
0: We blijven nog even een uur, want ze hebben nog prachtige mooie muziek.
1: Zo is het.
0: En je hebt weer een live versie, zag ik.
1: Ja, precies. Ja. Dat is met die Old Crow Medicine Show zo. Want die mogen deze week de Dylan cover doen. En we draaien een van de tracks van hun live album 50 Years Blonde on Blonde uit 2017, waarin ze Dylan's dubbelalbum uit 1966 volledig coveren.
0: Oei.
1: Van begin tot eind. Van top to bottom. Ze gingen met een live show ook op tournee. En ze brachten toen ook nog een bezoek aan ons land.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, leuk hè? Ja, jammer. Ik had er toen nog nooit van gehoord van die jongens. Ik zeg het maar eerlijk. Maar hier is een mooie uitvoering van Dylan's hit uit 1966. I Want You.

0: Thank you.
1: I want you so bad. Ah, the Old Crow Medicine Show met de Dylan cover.
2: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, maar of.
1: Ja, ja. Zo enthousiaste band dit.
2: Ach, ja, maar nu Lucinda Williams.
1: Oh jee.
2: Car Wheels on a Gravel Road. Dat is al een tijd geleden verschenen hoor, maar het is een van haar beroemde albums geworden. En ja, ik heb er natuurlijk wel eens wat vaker van gedraaid. En toen kwam ik een nummer tegen en denk van, hé, daar heeft ze nog een leuke gast bij betrokken. En die zingen dan samen. Greenville.

0: Going back to Greenville. En in wier gezelschap deed ze dat nou, mijn heren? Sukkels.
1: Ja, deed ze in gezelschap van Sukkels?
0: Triest. Emmy Lou.
1: Zijn ze er geweest? Herkennen ze
0: ja,
1: er niet eens.
0: Ja, jullie zaten er gewoon doorheen te wouwen steeds. En dan denk je van, ja, waar doe ik dat nou voor? Hè? Gelukkig de luisteraar die denkt, oh, hé, hey, horen we daar een bekende?
2: We zullen het nooit meer doen.
0: Nou, daar twijfel ik een beetje aan. Maar goed. Lucinda Williams met Emmy Lou Harris. Greenville.
2: Dankjewel, Haro.
0: Graag gedaan.
2: Zo'n 35 jaar na hun eerste samenwerking was de relatie tussen David Crosby en Graham Nash, ondanks alle verstoringen ervan, nog altijd stevig genoeg om samen een studioalbum te maken dat hun beide achternamen als titel draagt. Crosby en Nash dus. Helaas was het niet lang daarna gedaan met de vriendschap tussen de twee mannen, en het kwam ook nooit meer goed, want in januari 2023 overleed Crosby. Op dat album uit 2004 diverse staaltjes van hun vakmanschap, hun betrokkenheid bij de samenleving en de toestand in de wereld. Hoezo klimaatverandering? Luister naar Penguin

0: Ja, ze waren hun tijd ver vooruit.
1: Ja.
0: In die palmboom.
1: Ja, precies. Kokosnoot, ik weet niet of ze kokosnoot heten. Crosby en Nash.
0: Dat kan een kwestie van verandering van menu zijn of zo. Ja, dat weet je allemaal niet. En, maakt ook niet uit. Het was een leuke.
1: Ja, toch?
0: Nee, nou en op. Goed, de vader van de country. De oude meester, hoe je het ook noemen wilt, maakt ook niks uit. Hank Williams is een van de absolute grootheden uit de country. En altijd leuk om weer eens wat van hem te horen natuurlijk. Hey, good looking.

0: Good Looking. Een van de zoveel hits van Hank Williams. En die werd verzameld op een cd met 20 van die geweldige nummers.
1: Als ik aan me en Bobby McGee denk, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan Janis Joplin. Wil je niet?
0: Sure.
1: Of aan Kris Kristofferson.
0: Sure.
1: Die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Maar Janis die had het zo treffend op de plaat gezet en had er na haar dood een nummer 1 hit mee. Maar ze was niet de eerste die dit nummer van Kris Kristofferson opnam. Dat was Roger Miller, die er in 1969 als eerste een hit mee had.

0: toch ook niet onverdienstelijk, hoor, dit nummer. Deze uitvoering dan, hè?
1: Ja, maar als die gast zingt, dan is het allemaal mooi.
0: Ja.
1: Altijd.
0: We gaan hem eens wat opgraven. Althans zijn werk.
1: Alleen daar ben jij heel goed in. Dus graaf.
0: Nou, graaf maar door.
1: Mom voor
0: de mol te spreken. Graven maar weer. Lori McKenna is een Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster die al dan niet samen met anderen liedjes schreef voor Faith Hill, Tim McGraw, Alison Krauss, Reba McEntire, LeAnn Rimes, Alicia Keys, Taylor Swift en vele anderen. Vele anderen. Merkt u zich maar aan, heer Pieps. Zij won voor haar werk verschillende awards, waaronder ook Grammys. Van haar eerste studioalbum Paper Wings and Halo uit 2000 koos ik dit mooie What's One More Time.

0: Zo, dat is een einde tenminste, hè?
1: Ja.
0: Tractors. Met het geweldige nummer natuurlijk van I've Had Enough. Ja, dat deden ze vandaag geloof ik in Den Haag of zo, hè? De tractors van de boeren.
1: Oh ja. Ja.
0: En dat ze er genoeg van hadden.
1: Ja, die zijn ook.
0: Maar goed. Maar dan hoor ik liever deze.
1: Ja, zo is het.
0: Goed.
1: Robbie Robertson nu, die kennen wij als lid van The Band. En dat bleef hij, lid van de band, tot 1976 en ging daarna solo verder. Waarbij hij zich richtte op filmmuziek, onder andere films van Martin Scorsese. In 1987 maakte Robertson zijn eerste soloalbum dat alleen zijn naam droeg. En zo volgden er nog meer door de jaren heen. Tot in 2019 zijn laatste album tot stand kwam. Cinematic of Cinematic, waaraan bekende namen meewerkten als Van Morrison, Jim Keltner, Pino Palladino en Derek Trucks. Robertson stierf op 9 augustus 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van zijn laatste album, het nummer Once Were Brothers, waarin hij terugblikt op zijn tijd met

0: Op één na overleefde hij ze allemaal. Robbie Robertson.
1: Indrukwekkend. Huh? Indrukwekkend nummer.
0: Ja, ja, dat is een indrukwekkend nummer, ja.
1: Dat zegt, ja, dat...
0: ja, het is, het paalt niet uit van vrolijkheid, zou ik maar zeggen.
1: Oh, dat geeft niet.
0: Nee.
1: Maar de indringende wijze waarop die... ja, laat horen wat er zo allemaal om is gegaan.
0: Ja.
1: En het verwijst natuurlijk sowieso naar de bandleden van
0: absoluut.
1: De band enzovoort. En ja. Die inderdaad waren zo diverse al vroeg overleden.
0: Ja, sommige die waren al vroeg, ja.
1: Ja,
0: ja, Lee Van Helm, dat, die is ja, een jaar of 10 geleden overleden, geloof ik, iets langer.
1: Ja, en Richard, en, hoe heet die daar ja. Heeft hij nog een, ja, op zijn solo plaat van Richard, where are you? And, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ja, goed.
2: Poeh.
0: Dat was
1: goeie, Leen. Ja. Prachtig.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat je dit uur wat aandacht besteedt aan de dames, Sado.
1: Oh, ja, maar dat is... Ja, ik wou zeggen een hobby van me, maar... maar ja, er zijn tijden geweest dat we dat niet deden. En dan denk je van, ja, maar er zijn dames zat, hè. Die gehoord mogen worden. En dat, ja, dat begon al met Kitty Wells natuurlijk. En de Carter Family. En, ja, en zo zijn er nog vele anderen.
2: We geven er graag aandacht aan.
1: Ja, even kijken, wat gaan we... Oh, ja, ik zit nog steeds met Robbie Robertson in mijn geheugen. Maar nu muziek van Mary Chapin Carpenter. Een van mijn absolute favoriete zangeressen.

0: I Take My Chances. Mary Chapin Carpenter.
1: Mooi.
0: Een van de weet ik hoeveel prachtige nummers.
1: Ja,
0: overal.
1: Echt een nummer waar je weer vrolijk van wordt.
0: Zo is het maar net.
1: Okay.
0: En anders wel van Bonnie Prince Billy.
1: ja, Will Oldham is een Amerikaanse artiest die vroeger onder de naam Palace of Palace Brothers muziek maakte. En dat nu doet onder de naam Bonnie Prince Billy. Hij laat zich wat lastig in een hokje plaatsen, moet ik zeggen. Maar als ik aanduidingen bij zijn naam zie staan als country, folk, roots, Amerikanen, dan denk ik, oh, dat zit wel goed. Ja? En toen ik dit Kentucky is Water hoorde van zijn album Keeping Secrets Will Destroy You uit 2023, toen aarzelde ik niet meer.

0: Clinton. Kentucky is water.
1: Prachtig.
0: Nou, die houden we erin, hoor. Ik zet hem op mijn longlist.
1: Ik zal die van mij nog eens afluisteren allemaal. Je komt al verrassende dingen tegen.
0: Die lijst nog steeds langer.
1: Ja, ja, is waar. Maar ja, we hebben hopelijk nog enige tijd...
0: Ik hoop het ook.
1: Van muziek draaien. Hè?
0: Ja.
1: Nou, vooruit. Dan gaan we naar een bluegrass bandje. Maar niet zomaar een bluegrass bandje. De Laurel Canyon Ramblers. Back on the street again. En ja, de man die nou als eerste wordt genoemd, die is Herb Peterson.
0: Kijk.
1: Nou, en dat is een goede bekende van ons allemaal. En laten ze nou ook nog een liedje van de Louvin Brothers doen.

0: En met de klanken van Willy Nelson eindigen we dit programma van Countryland. 2 uur heerlijk mooie muziek. Ik hoop dat ik u niet veel heeft beloofd aan het begin van de 2 uur. Wij vonden het enorm leuk. Volgens mij, Haro, je hebt weer schitterende mooie muziek meegenomen vandaag.
1: Dank je. Het was mij een vreugde om weer een leuke bijdrage te leveren.
0: Volgens mij over 2 weken alweer een mooi lijstje in je hoofd of nog niet helemaal?
1: Nee hoor, nee. Dat gaat zo.
0: Je laat je verrassen zelf.
1: Gewoon een greep in de kast en denk je, nee, die niet. Maar dan luister je nog eens een keer en dan denk je, nou,
2: top man wel.
0: Ja. Ja, je zei het al, laat je af en toe eens een beetje inspireren door naar Leen.
1: Hoor? Wat heet. Leen is de grote inspirator, ja.
0: Dan komt Leen weer met leuke muziek en dan denk jij, hey.
1: Ja hoor.
2: Nou, ik ga onbewust op zoek naar dat soort wat vreemde nummers zonder dat ik me realiseer dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is een geweldige bezigheid.
2: Ja, oh, ik vind het.
1: Want waar jij die dingen vandaan haalt, dan denk je van, ja, maar hé, dat hoorde ik 30 jaar geleden al. En daarna niemand meer. Nee. En dan komt Leen er ineens aan. Oh ja, ik heb hier. Ja. Nou,
2: mooi.
1: Prachtig.
0: Laten we wel afspreken dat we nog lang volhouden.
2: Ja,
0: dat
2: is een mooie taak in het leven.
0: Ja, gewoon over 2 weken dan zijn jullie weer te luisteren. Dus de zeker luisteraars weer naar jullie luisteren. Ik dank jullie beiden hartelijk voor deze gezellige avond.
2: Graag gedaan.
0: Prachtige muziek.
2: En natuurlijk bedankt ook, voor het keeperschap.
0: Zeker. Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, bedankt voor het schuiven. Valerie, hartelijk dank voor social media en alle andere zaken. Verwijs ik u nog heel graag naar onze website countryland.nl. Want daar vindt u ook zo meteen het volledige interview wat we gehad hebben met de Bristol Country Music. En natuurlijk vindt u daar de uitzending terug. Daar vindt u alle andere zaken, relevante zaken, alles wat we gedaan hebben. Kortom, www.countryland.nl. De moeite waard om te bekijken. Dan dank ik u hartelijk. Mede ook namens de grote baas. Die hier volgende week gewoon weer lekker gaat zitten. En dan hebben we weer een prachtige mooie uitzending.
2: Mooi.
0: Luisteraars, u hartelijk bedankt en tot de volgende week.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Toneelvereniging Keskonaten brengt eind augustus en begin september de openluchtvoorstelling Net Buiten Stoombroek in Oosterbeers. Het verhaal gaat over Bert en Lies die voor het eerst op vakantie gaan, maar net buiten het dorp Stormbeek en onverwachte problemen terechtkomen. Een voorstelling vol spanning, humor en vragen over keuzes, relaties en verantwoordelijkheden. Bezoekers verzamelen bij de kerk in Oosterbeers, Kerkstraat 10, waarna zij in ongeveer 5 minuten naar de speelplek wandelen. De voorstelling is op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus, maandag 31 augustus, vrijdag 4 september, zaterdag 5 september en zondag 6 september om 6:45 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 27 augustus gaat een nieuwe editie van Hit the City van start in Eindhoven. Tijdens de openingsavond zorgen Hi-Vis, Deadliners en Crockett voor een energieke mix van progressieve hardcore, postpunk, altrock en indie. Het wordt één avond vol krachtige gitaren, strakke grooves en vernieuwende muziek. De openingsavond vindt plaats in de Effenaar Dommelstraat 2 in Eindhoven en wel op donderdag 27 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
8: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
7: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
8: Klinkt goed.
9: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 23 augustus organiseert de gemeente Zonnebreugel een excursie in Bosgebied West. Daar worden dit najaar hydraulische maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren en het bos beter bestand te maken tegen droge periodes. Tijdens de excursie worden de plannen in het bos toegelicht. Medewerkers van de gemeente en Bosgroep Zuid-Nederland zijn aanwezig voor uitleg en vragen. De excursie vertrekt om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad. Aanmelden is niet nodig. Het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open voor bezoekers. Voor meer informatie kunt u terecht op zonnebreugel.nl/werkzaamheden-bosgebied-west-nieuwe-heide. De excursie begint op zondag 23 augustus om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige board game night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Come here, baby.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, schaken, kaarten enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.